0: Morgen.
1: Die Antenne Tirol Hitnacht. Tirols beste Musik.
2: I've seen the sun go down over the seven seas.